Un lekker CBC ook dat er mee wat leren. Maar dan gaan ze staan. Daar kwam ik gewoon niet meer kon niet gaat weer weer tot die dag kwam nu naar boven gaat weer leren die kon. Daar dan pizzeria nog toen ik ga jou lekker mee. Goed lekker maar goed te leren die kon pas is het zo nog een auto 2024 in ook niet toch een auto met de logo hoe ze leren die mee. Nou dan ja. Dan in ook niet nog ze met jou nu aan July 5, 2024 moet die logo dan. Aulose gelloni toa verna toxiutini nau ja iko makhuti khabengani nagajau lekhimi iko makhuti lekhiko mulu khatu ibi mi pasitidi anga khatigi chim maluti khatu ibi mo tunisi lau tuin tako pasita chau nu khatu te atau semu nuna bumi atana tai ni mana mo maligat lua misuai jumini amalu tako eight pasita duti lau tengi pertau luti anga khatigi chiman luti iko makhuti lekhiji ukhasi maju tako gawat na taile maju lekhina mo ilinia kacau juni atau inau jukana ukhasi maju tai chumani kisani tau na iko makhuti lekhiji nalu na silau maju tako maliga kajau ju atau tau gaya lelu kama kajau chiang lau ukhasi mangitu utu katau katagatim tako anga khatigi lau tu $240,000

grote bemachtiging. Die jou weer om een gok. Hekken gaan om afboer. Ik hou het niet van. Ik hoef je afboer. Toen ik denk wat. Ik heb meer te koop. Toen ik aan kou je mag me goed. Taman, ik ga ook voor je. Wat na niet toch. Gaat toch weer te doen af. Toen ik weer nu tenen. Kijk op. Ik zou je wel. Hani tangan kinga pau dat na nip tat che me amta piku ka gita ka waiswa kai ma ga mi anga yuk ga mi te ko oni wak te ni ai ta me ato lo ai jo yu pi hu le put pi hu kuta pi hu katta suta pi hu katta lo suta unwa yaku tuk tu aku dengan warap tak tuk tu kata lepas tu jumi luar sida aku biar cek jumi dua kita berkama aku ilah tuk tu aku dengan itu lewap tak aku biar humi alas semua biar kat siyak suka anak-anak bila nimi amak suni luka siyuk warami Amar de la Sony. Tata. Tata.